Geluk is ook geen grote diamant. Geluk is nooit in guldens uit te drukken. Geluk is snoepjes in een kinderhand. Geluk is niet een leven zonder zorgen.

your home tonight. You must take the long way home.

0: Mono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.
3: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
4: And the mother to the table.
3: En jouw moeder dekt de tafel.
4: You see the same old thing.
3: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
4: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
4: And you have all been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
4: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
4: You got in trouble with a man.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
4: Let him in.

I never needed anyone. And making love was just for fun.

zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een Duitse ICE-trein van Westerland naar Berlijn moest stoppen in Hamburg-Bergedorf omdat er geen toiletpapier aan boord was. Het treinpersoneel haalde nieuw toiletpapier bij een supermarkt in de buurt voordat de reis verder ging. De trein kwam uiteindelijk met 3 kwartier vertraging aan in Berlijn. Scheepsbouwer Damen eist mogelijk een schadevergoeding van honderden miljoenen euro's van de Duitse staat na de annulering van een groot fregattencontract, meldt het Financiële Dagblad. De Duitse minister van Defensie annuleerde eind juni de bestelling van 6 fregatten vanwege oplopende kosten en vertragingen. Damen zegt dat het contract onverwacht is beëindigd en verwijst naar gemaakte kosten en voorbereidingen. Het cryptoplatform Knaken is failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam op verzoek van het Openbaar Ministerie. Volgens justitie is er 7 miljoen euro van klanten verdwenen en hebben ongeveer 30.000 klanten geen toegang meer tot hun accounts. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen en er zijn computers, telefoons en vermogen van Knaken in beslag genomen. Argentijnse voetballers vierden de overwinning op Engeland in de halve finales van het WK voetbal met een spandoek waarop stond dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. De FIFA onderzoekt of Argentinië hiermee de regels over politieke uitingen heeft overtreden. De Britse regering gaat uit van een onderzoek door de Wereldvoetbalbond. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over en er zijn zonnige perioden. Later kan er een lokale bui vallen. Het is 24 tot 30 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg.

0: en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.
2: Hitspower FM.

Ja, goedemiddag luisteraars, nog steeds ben ik verbonden met Hits Power FM, de Graaf in de Middag. En ik zou zeggen, we gaan verder met Luther Vandross, She's a Super Lady. Welkom.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De politie heeft in Amsterdam-Oost twee mannen aangehouden na een ontvoering. Gisteravond werd rond 10 uur in stadsdeel Nieuw-West een melding gedaan van een ontvoering. De politie achtervolgde een auto en loste waarschuwingsschoten. De ontvoerde persoon werd bevrijd en maakt het goed. De recherche onderzoekt het motief en roept getuigen op zich te melden. Het crypto-platform Knaken is door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard op verzoek van het Openbaar Ministerie. Ongeveer 30.000 klanten kunnen niet meer bij hun tegoeden komen, terwijl volgens justitie 7 miljoen euro van de klanten is verdwenen. Het Openbaar Ministerie is ook een strafrechtelijk onderzoek gestart en deed eind juni een inval bij Knaken. De Rotterdamse vervoerder RET heeft bevestigd dat een kogel door de ruit van een stadsbus vloog tijdens een schietincident in de Oranjeboomstraat, waarbij 10 passagiers in de bus zaten. Eerder meldde RET dat alle passagiers achterin zaten, maar daar komt het bedrijf nu op terug. Een van de passagiers zat vlak achter de chauffeur. Vrouwen kunnen deze zomer op meer plekken gratis naar het toilet tijdens grote evenementen zoals de Vierdaagse Feesten in Nijmegen en de Tilburgse Kermis. In Nijmegen worden voor het eerst vrouwenurinoirs geplaatst op diverse locaties in het centrum en wordt gewerkt met 1050 mannenurinoirs, 700 spoeltoiletten en 21 rolstoeltoegankelijke toiletten. Op de Tilburgse Kermis wordt het aantal gratis wc's uitgebreid, waaronder genderinclusieve dicties en extra voorzieningen voor mensen met een beperking. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over en er zijn zonnige perioden. Later kan er een lokale bui vallen. Het is 24 tot 30 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Duitsland heeft een conducteur de trein stilgezet om wc-papier te halen bij een supermarkt. Aanleiding was dat een passagier meldde dat al het wc-papier in de trein op was. De conducteur bracht na bezoek nieuwe rollen terug in de trein. Duizenden mensen hebben in het centrum van Kiev geprotesteerd tegen het ontslag van de Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Ook in andere steden kwam vooral jeugd naar buiten. Het protest begon iets na 9 uur in de ochtend voor het presidentiële kantoor, na een minuut stilte voor gevallen Oekraïense soldaten. Nederland heeft officieel te maken met een watertekort door aanhoudende droogte. En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schaalt op naar het tweede niveau van het maatregelenpakket. Waterbeheerders gaan nu keuzes maken over de verdeling van het beschikbare water, waarbij veiligheid, drinkwater en energievoorziening prioriteit krijgen. Volgens Rijkswaterstaat is er voldoende drinkwater beschikbaar en zijn al diverse maatregelen genomen, zoals het opslaan van extra zoet water. Een passagier van 26 jaar werd deze week bijna geraakt door een kogel tijdens een schietincident in een stadsbus in Rotterdam. De vervoerder RET meldt dat niet alle passagiers achter in de bus zaten toen een kogel door de ruit vloog. Bij het incident in de Oranjeboomstraat raakte een man gewond en zaten er 10 passagiers in de bus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over en er zijn zonnige perioden. Er kan een lokale bui vallen. Het is 24 tot 30 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Kids Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens het neersteken van een vrouw in Hollands Kroon in het jaar 2024. Volgens het OM zijn er voldoende aanwijzingen dat hij haar wilde vermoorden. Ook eist het OM een schadevergoeding van bijna 42.000 euro voor het slachtoffer. Op Schiphol is een Canadese vrouw aangehouden omdat zij een koningspython probeerde te smokkelen in haar BH. De slang werd gevonden tijdens de veiligheidscontrole en in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt en de python is overgebracht naar een gespecialiseerde dierenopvang. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen, onder wie 3 leden van 1 familie, 6 politieagenten en een vrouw, melden medische bronnen. Sinds oktober zijn in Gaza meer dan 1100 Palestijnen en 5 Israëlische militairen gedood. Israël bombardeert vrijwel dagelijks doelen in Gaza, ondanks een staakt het vuur. De rechtbank in Genua is begonnen met de uitspraak in het proces over de ramp met de Morandi-brug, waarbij 43 mensen om het leven kwamen en 16 mensen gewond raakten. De voormalige topman van wegbeheerder Autostrade per l'Italia is veroordeeld tot 12 jaar cel. Mauro Coletta van het ministerie van Infrastructuur tot 5 jaar cel. In totaal stonden 57 verdachten terecht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over en er zijn zonnige perioden. Er kan een lokale bui vallen. Het is 24 tot 30 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

sleight of hand and twist of fate on a bed.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Voormalig topman Giovanni Castellucci van wegbeheerder Autostrade per l'Italia is veroordeeld tot 12 jaar cel voor zijn rol bij de ramp met de Morandibrug in Genua in 2018. Mauro Coletta, toen hoofdtoezicht bij het ministerie van Infrastructuur en Transport, kreeg 5 jaar cel. In totaal stonden 57 verdachten terecht voor onder meer nalatigheid en meervoudige dood door schuld. Tegen een 28-jarige man uit Den Helder is een celstraf van 15 jaar geëist voor het neersteken van een vrouw in Hollands Kroon in het jaar 2024. Het Openbaar Ministerie zegt voldoende aanwijzingen te hebben dat hij haar wilde vermoorden. Ook eist het OM een schadevergoeding van bijna 42.000 euro voor het slachtoffer. Op Schiphol is een Canadese vrouw betrapt toen zij probeerde een koningspython in haar BH het vliegtuig in te smokkelen. De slang is in beslag genomen en overgebracht naar een gespecialiseerde dierenopvang. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Argentijnse voetballers toonden na de winst op Engeland in de halve finale van het WK een spandoek met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. De FIFA onderzoekt of hiermee de regels tegen politieke uitingen zijn overtreden en disciplinaire maatregelen nodig zijn. Groot-Brittannië noemt het gedrag van de spelers ongepast. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over en er zijn zonnige perioden. Er kan een lokale bui vallen. Het is 24 tot 30 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: On your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Op Schiphol is een Canadese vrouw betrapt toen zij een koningspython in haar BH het vliegtuig in probeerde te smokkelen. De slang is in beslag genomen en overgebracht naar een gespecialiseerde dierenopvang. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder voor het neersteken en ernstig verwonden van een vrouw in Hollands Kroon. Volgens justitie waren er voldoende aanwijzingen dat de man haar wilde vermoorden en moet hij bijna €42.000 schadevergoeding betalen. Na het incident probeerde de man zichzelf te verwonden en werd later gevonden. De rook van bijna 150 bosbranden in het noordwesten van de Canadese provincie Ontario zorgt voor overlast in Toronto. De luchtkwaliteit is volgens een luchtmeetbedrijf op dit moment de slechtste van alle grote steden ter wereld. En autoriteiten adviseren inwoners om binnen te blijven. Ook in het noordoosten van de Verenigde Staten en in New York zijn gezondheidswaarschuwingen afgegeven. De vrouw die in mei zwanger was en hardhandig werd aangepakt bij een arrestatie in het asielzoekerscentrum in Zeist, doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling en schending van de geweldsinstructie. De politie stelt dat het toegepaste geweld noodzakelijk was, maar doet geen uitspraak over het verdere optreden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een van de daders van de kunstroof in Assen verkoopt vanuit de gevangenis kleding die verwijst naar de roof van het Drents Museum. De staatssecretaris van Justitie zegt dat dit niet kan worden tegengehouden zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, de slachtoffers niet worden geschaad en de openbare orde niet in het geding is. Gedetineerden mogen maximaal €250 op hun rekening hebben en geld overmaken alleen onder toezicht. Verschillende gemeenten en de provincie Zuid-Holland onderzoeken of verboden zwemplekken, zoals Kanaal de Vriet in Voorburg, kunnen worden omgevormd tot veilige locaties om te zwemmen. Zwemmen op deze plekken is nu verboden, omdat het gevaarlijk binnenvaarwater is en overtreders riskeren een boete van €170. Hierbij wordt gekeken naar veiligheid, scheepvaart en waterkwaliteit. Een man van 63 jaar uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje uit zijn voetbalteam. Het misbruik bij voetbalvereniging Zeelandia Middelburg begon in het jaar 2014 en duurde tot 2018. De man mag 5 jaar geen trainer zijn en moet €20.000 schadevergoeding betalen. Toronto heeft veel overlast van rook door bijna 150 bosbranden in de Canadese provincie Ontario. De luchtkwaliteit is volgens meetinstituten momenteel de slechtste ter wereld en de autoriteiten waarschuwen voor gezondheidsklachten. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven, terwijl in de stad 6 locaties met schonere lucht zijn geopend voor kwetsbare groepen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

door de stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een mek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor hun.

Goedenavond, luisteraars. Dit is Hits Power FM. De Gravenavond. Het is even kijken. Het is 20 over 7. En hier is uw DJ, Joop de

weer oké. En wij zijn er weer gewoon iedere ochtend om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Welkom het half uur, Brian May, een blokje shownieuws, U2, Madonna, The Jacksons en Jonas Blue. En we trappen af met Jealouses en Mama.

0: weer. De zon schijnt opnieuw volop en het wordt opnieuw zeer warm met 26 tot 31 graden. De wind is opnieuw matig van kracht en waait uit een noord- tot noordoosthoek. Morgen maakt het zonovergoten weer plaats voor meer bewolking. Desondanks wordt het wederom erg warm met 27 graden in het noorden en 30 tot 33 graden in het midden en zuiden. De bewolking gaat ook gepaard met een hogere luchtvochtigheid en dat betekent dat het broeierig kan aanvoelen. De dagen daarna hebben de Benelux-landen nog met een zeer warme luchtsoort te maken. Op grote schaal wordt het ruim 30 graden, alleen in het noorden van ons land is het minder warm. Er is ruimte voor zonnige perioden en door een toenemende luchtvochtigheid is het broeierig warm. Vanaf het einde van de week stijgt de kans op fikse buien die de ergste warmte zal verdrijven.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
7: RadioNet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Verschillende gemeenten en de provincie Zuid-Holland onderzoeken of verboden zwemplekken, zoals Kanaal de Vriet in Voorburg, kunnen worden omgevormd tot veilige locaties om te zwemmen. Zwemmen op deze plekken is nu verboden, omdat het gevaarlijk binnenvaarwater is en overtreders riskeren een boete van €170. Hierbij wordt gekeken naar veiligheid, scheepvaart en waterkwaliteit. Een van de daders van de kunstroof in Assen verkoopt vanuit de gevangenis kleding die verwijst naar de roof van het Drents Museum. De staatssecretaris van Justitie zegt dat dit niet kan worden tegengehouden zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, de slachtoffers niet worden geschaad en de openbare orde niet in het geding is. Gedetineerden mogen maximaal €250 op hun rekening hebben en geld overmaken alleen onder toezicht. Toronto heeft veel overlast van rook door bijna 150 bosbranden in de Canadese provincie Ontario. De luchtkwaliteit is volgens meetinstituten momenteel de slechtste ter wereld en de autoriteiten waarschuwen voor gezondheidsklachten. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven, terwijl in de stad 6 locaties met schonere lucht zijn geopend voor kwetsbare groepen. Een man van 63 jaar uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje uit zijn voetbalteam. Het misbruik bij voetbalvereniging Zeelandia Middelburg begon in het jaar 2014 en duurde tot 2018. De man mag 5 jaar geen trainer zijn en moet €20.000 schadevergoeding betalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

Thank you very much, everybody. I can't see you, I'm young.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: Toronto heeft veel overlast van rook door bijna 150 bosbranden in de Canadese provincie Ontario. De luchtkwaliteit is volgens meetinstituten momenteel de slechtste ter wereld. En de autoriteiten waarschuwen voor gezondheidsklachten. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven, terwijl in de stad 6 locaties met schonere lucht zijn geopend voor kwetsbare groepen. Een man van 63 jaar uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje uit zijn voetbalteam. Het misbruik bij voetbalvereniging Zeelandia Middelburg begon in het jaar 2014 en duurde tot 2018. De man mag 5 jaar geen trainer zijn en moet €20.000 schadevergoeding betalen. Verschillende gemeenten en de provincie Zuid-Holland onderzoeken of verboden zwemplekken, zoals Kanaal de Vriet in Voorburg, kunnen worden omgevormd tot veilige locaties om te zwemmen. Zwemmen op deze plekken is nu verboden, omdat het gevaarlijk binnenvaarwater is en overtreders riskeren een boete van €170. Hierbij wordt gekeken naar veiligheid, scheepvaart en waterkwaliteit. Een van de daders van de kunstroof in Assen verkoopt vanuit de gevangenis kleding die verwijst naar de roof van het Drents Museum. De staatssecretaris van Justitie zegt dat dit niet kan worden tegengehouden zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, de slachtoffers niet worden geschaad en de openbare orde niet in het geding is. Gedetineerden mogen maximaal €250 op hun rekening hebben en geld overmaken alleen onder toezicht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, wil militairen van 30 jaar of ouder laten testen op hun testosterongehalte en hen bij een laag niveau het hormoon aanbieden. Militairen kunnen vrijwillig kiezen voor deze behandeling en jongere militairen mogen zelf een test aanvragen. Gezondheidsdeskundigen uiten kritiek op het plan en benadrukken dat testosteronspiegels natuurlijk schommelen. Spelers van het Argentijnse voetbalelftal liepen na afloop van de wedstrijd tegen Engeland met een spandoek het veld op, met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Het geschil over de eilanden bestaat sinds het begin van de 19e eeuw, toen de Britten de eilanden innamen. De kwestie leeft nog steeds breed in Argentinië. Erik van Kaathover stopt als statenlid voor de SP in Gelderland, meldt Omroep Gelderland. Hij vertrekt vanwege onvrede over de samenwerking van de SP in Pekela met een fractie die bestaat uit voormalige PVV'ers. Van Kaathover legt zijn functie neer in september. De SP behoudt haar enige zetel in Gelderland. Wetenschappers hebben in de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt met opvallend rode lippen. Het zogenoemde Likweli-aapje. Het is de vijfde keer in 75 jaar dat een nieuwe apensoort in Afrika is gevonden. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 16.000 nieuwe diersoorten ontdekt, maar dat zijn meestal insecten, spinnen en vissen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, wil militairen van 30 jaar of ouder laten testen op hun testosterongehalte en hen bij een laag niveau het hormoon aanbieden. Militairen kunnen vrijwillig kiezen voor deze behandeling en jongere militairen mogen zelf een test aanvragen. Gezondheidsdeskundigen uiten kritiek op het plan en benadrukken dat testosteronspiegels natuurlijk schommelen. Spelers van het Argentijnse voetbalelftal liepen na afloop van de wedstrijd tegen Engeland met een spandoek het veld op, met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Het geschil over de eilanden bestaat sinds het begin van de 19e eeuw, toen de Britten de eilanden innamen. De kwestie leeft nog steeds breed in Argentinië. Erik van Kaathoven stopt als statenlid voor de SP in Gelderland, meldt Omroep Gelderland. Hij vertrekt vanwege onvrede over de samenwerking van de SP in Pekela met een fractie die bestaat uit voormalige PVV'ers. Van Kaathoven legt zijn functie neer in september. De SP behoudt haar enige zetel in Gelderland. Wetenschappers hebben in de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt met opvallend rode lippen. Het zogenoemde Likweli-aapje. Het is de vijfde keer in 75 jaar dat een nieuwe apensoort in Afrika is gevonden. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 16.000 nieuwe diersoorten ontdekt, maar dat zijn meestal insecten, spinnen en vissen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, wil militairen van 30 jaar of ouder laten testen op hun testosterongehalte en hen bij een laag niveau het hormoon aanbieden. Militairen kunnen vrijwillig kiezen voor deze behandeling en jongere militairen mogen zelf een test aanvragen. Gezondheidsdeskundigen uiten kritiek op het plan en benadrukken dat testosteronspiegels natuurlijk schommelen. Spelers van het Argentijnse voetbalelftal liepen na afloop van de wedstrijd tegen Engeland met een spandoek het veld op, met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Het geschil over de eilanden bestaat sinds het begin van de 19e eeuw, toen de Britten de eilanden innamen. De kwestie leeft nog steeds breed in Argentinië. Erik van Kaathover stopt als statenlid voor de SP in Gelderland, meldt Omroep Gelderland. Hij vertrekt vanwege onvrede over de samenwerking van de SP in Pekela met een fractie die bestaat uit voormalige PVV'ers. Van Kaathover legt zijn functie neer in september. De SP behoudt haar enige zetel in Gelderland. Wetenschappers hebben in de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt met opvallend rode lippen. Het zogenoemde Likweli-aapje. Het is de vijfde keer in 75 jaar dat een nieuwe apensoort in Afrika is gevonden. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 16.000 nieuwe diersoorten ontdekt, maar dat zijn meestal insecten, spinnen en vissen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, wil militairen van 30 jaar of ouder laten testen op hun testosterongehalte en hen bij een laag niveau het hormoon aanbieden. Militairen kunnen vrijwillig kiezen voor deze behandeling en jongere militairen mogen zelf een test aanvragen. Gezondheidsdeskundigen uiten kritiek op het plan en benadrukken dat testosteronspiegels natuurlijk schommelen. Spelers van het Argentijnse voetbalelftal liepen na afloop van de wedstrijd tegen Engeland met een spandoek het veld op, met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Het geschil over de eilanden bestaat sinds het begin van de 19e eeuw, toen de Britten de eilanden innamen. De kwestie leeft nog steeds breed in Argentinië. Erik van Kaathover stopt als statenlid voor de SP in Gelderland, meldt Omroep Gelderland. Hij vertrekt vanwege onvrede over de samenwerking van de SP in Pekela met een fractie die bestaat uit voormalige PVV'ers. Van Kaathover legt zijn functie neer in september. De SP behoudt haar enige zetel in Gelderland. Wetenschappers hebben in de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt met opvallend rode lippen. Het zogenoemde Likweli-aapje. Het is de vijfde keer in 75 jaar dat een nieuwe apensoort in Afrika is gevonden. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 16.000 nieuwe diersoorten ontdekt, maar dat zijn meestal insecten, spinnen en vissen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor jouw beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, wil militairen van 30 jaar of ouder laten testen op hun testosterongehalte en hen bij een laag niveau het hormoon aanbieden. Militairen kunnen vrijwillig kiezen voor deze behandeling en jongere militairen mogen zelf een test aanvragen. Gezondheidsdeskundigen uiten kritiek op het plan en benadrukken dat testosteronspiegels natuurlijk schommelen. Spelers van het Argentijnse voetbalelftal liepen na afloop van de wedstrijd tegen Engeland met een spandoek het veld op, met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijn zijn. Het geschil over de eilanden bestaat sinds het begin van de 19e eeuw, toen de Britten de eilanden innamen. De kwestie leeft nog steeds breed in Argentinië.